0: Jasper. Nano.
1: Yeah, dus het blijft Akadaka ACDC. Ze hebben maar Highway to Hell, ze zijn pismio Night Prowler. In ze daipa dalia ze old school, tak rock and roll. Als je maar ze maar tak metal, kind of. Very mizrachim reich metal. It's Mr. Dio. Als je maar Dio ze. Dutch compilation Diamonds, the best of Dio. This is for a piece of Rainbow in the Dark.